0: our city.
1: Nein, ich bin wirklich gern hier.
0: No, I'm fine here. Mm-hmm. Yeah.
2: Yes, I can see. Sorry,
3: Hij giet ik zelf jong. Kom op, heel lang, kom op.